maar ik ben heel normaal. O Jan Eggum, zinger zo'n gaan. Mijn hij rijdt over Hadden.